0: dan 50 jaar popmuziek. ABC.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws.
1: We

0: Jouw hit, jouw station. KBC. KBC.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten.

Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. De actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Ah!
3: Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
12: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar, mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream, zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer. De vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Prunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
2: We are officially the hottest AM station. 891.
3: Beleef

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Plasboerpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte, door de scheuren in het wegdek bij de Suurhofbrug staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is eigenlijk de hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.

0: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Dit is Dieter Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven na een ongeluk bij Geldrop 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging bij Maasbracht. En door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht op de A325. Van Nijmegen naar Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ah!
3: Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Marienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12.
7: We

0: Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
2: Dit is Dieter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam door problemen bij de Botlekbrug. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Knoopend-Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk en omrijden geblazen dus via de A15, A50 en de A12 naar Arnhem. Op de N276 Maasbracht-Brunssum door werkzaamheden staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de A2 en industriegebied Wolfskal.
4: Brik, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Brik, kom maar.
5: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC.
8: Roger.
7: Ga naar kbcimport.com.

0: Workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn 2 controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Die had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de 2 ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gisterenmiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra, feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1 vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Marienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost, door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort, tussen Afrit Elspeet en Harderwijk, 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen-Velperbroek is nog steeds dicht door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elden. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren in Limburg. Daarom staat het stil op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 2 kilometer. Miami, go!

0: even de achteruitkijkspiegel bekijken. Creedence Clearwater Revival uit de jaren 70, Hey Tonight. Een van mijn favorieten. En net gehoord The Monkees, het Amerikaanse antwoord op The Beatles. En van The Monkees hoorden we The Last Train to Clarksville. Welkom bij ons dagelijkse zoute uur. Elke dag een gouden glans van radio. Met de hits van de voormalige radiostations op de Noordzee. Een van de wildste zeeën van de planeet. Kijk maar eens op de kaart, dan begrijp je waarom. Waar het water ook wel eens spiegelglad is. Een mooie uit het Verenigd Koninkrijk van niemand minder dan Marianne Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan.
1: Morning.

0: Please sing a song for us. We hoorden de Continental Uptight Band. Volgens mij is dat nationaal product. Ja, dat waren weer drie nummers die we hebben gehad. Zo goed als continu op AM en via de stream. En dan snel door met de volgende titels op de lijst.
1: Jij zegt het verkeerd. Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.

Radio Noordzee Internationaal gebruikte in al haar uitingen een opvallende huisstijl. Die in 1969 door een reclamebureau in Zürich werd ontworpen. Ook de Mebo 2, het zendschip van het radiostation, was geschilderd in de contrasterende kleuren groen, geel en rood. Opvallend genoeg gebruikt een regionaal supermarktconcern met vestigingen in Friesland, Groningen en Flevoland dezelfde kenmerkende kleuren. Zou er een verband zijn? Je zou er bijna denken. R&R.

0: Uiterhard met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is eigenlijk de hart van de ANWB. De opmerkelijke vertragingen houden zich op in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Door werkzaamheden is de weg helemaal dicht richting Maastricht dit hele weekend. Tussen Sint-Joost en Rooster en daarom 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de N276 ook, Maasbracht richting Brunsum. 5 kilometer stilstaand verkeer. En op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek staat het stil over 6 kilometer tussen Elden en Knoopend Velperbroek. Door een ongeluk is de weg helemaal dicht. Omrijden via Arnhem, via de A15, A50 en de A12.

0: Dat waren de Persuaders, Thin Line Between Love and Hate. Via AM891 en AM1008 is dit het Zoute Uur hier bij KBC Radio. En oh ja, natuurlijk ook eigentijds via de stream te beluisteren. Hoort zegt het voort.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

Driemaal en terecht de Four Tops gehad. Indestructible was de laatste die we hoorden. En Indestructible komt in 1988 uit op het gelijknamige album. En voor mij weer tijd om afscheid van je te nemen. Wil je contact? Stuur dan een bericht via de mail. Het is dan mijn adres mark@kbcradio.nl. Mark schrijf je met een C. mark@kbcradio.nl.

KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

langs nu.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Dit is Rob Rabbendam met Radio Nieuws. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Ook vergeleken met juli was er sprake van een flinke stijging. De machine-industrie is verantwoordelijk voor de grootste productiestijging, de chemie kende de grootste daling. Producenten waren in september positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurele oplossingen. De financiering is nog wel een probleem. Frankrijk heeft te maken met een oplopende staatsschuld. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog licht vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. De verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. En dit was het radionieuws.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kratem en Sint-Joost door werkzaamheden op de A2. Een veel vertraging, 4 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. Op de N276 daardoor bij de A2. 5 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. En weer door de werkzaamheden op de A2 in Limburg. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht 20 minuten vertraging. It's
11: officially the hottest AM station.
12: Onderweg met Bob.

0: Jennifer Page. De grootste hit van haar. Ze had er nog wel eentje, Stranded, maar dit was echt de knoeper, zeg maar. Crash. Met deze live podcast zeg ik goeie... Ja, gek eigenlijk. Goeiemiddag natuurlijk. Terzij je dit weer later hoort, dan is het misschien pas goede ochtend. Dat kan ook natuurlijk. Ja, dan is het in hele weer vrijdag. Het is nu donderdagmiddag. Ik leg het even uit voor de latere inschakelaars. Sterk nog, als je erbij bent, moet ik zeggen. Dan is het ook wel weer nu. Ja, het is gecompliceerd, maar ook helemaal niet in het leven natuurlijk. Ja, vrijdagmiddag. Eigenlijk vrijdagochtend vertrek ik in de richting van Knokken, waar de zoete plaatsvindt, de Grand Prix van België. Om daar te gaan kijken, het is geen Formule 1 race, vooral veel oldtimer auto's. Echt een feest altijd om te mogen zijn. Ik ga daar met mijn zoon naartoe. Dat was de reden dat ik geen Alive and Kicking radio kan maken op vrijdag tussen 11 en 1, wat normaal gesproken wel het geval is. En toen zei ik op donderdag in de uitzending, we doen het gewoon vanmiddag. Nou, en vanmiddag is nu, dan wel later. Dit is gewoon een live podcast. Interactief gaan we radio maken. Ja, als je dit op vrijdag hoort, dan niet natuurlijk. Maar op donderdagmiddag wel. En het is niet tegen dovemans oren gezegd, zeg maar hoor. Messenger, Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Om interactief deel te nemen aan het programma zoals altijd. Ons eigen radioprogramma. Het programma met name het platform ook voor de Nederlandse chauffeur. Rijdend, ja, in Europa, maar ook daarbuiten. Canada luistert ook. En het voordeel van Canada is dat het nu geen ochtend meer is. Of eigenlijk ook weer wel natuurlijk aan het einde van de ochtend. Maar het scheelt in elk geval 5 of 6 of misschien wel 7 uur met Nederland, dat het niet heel vroeg in de ochtend is. Nou ja, goed. De live podcast van onderweg. Ja, laat maar weten. Messenger Bob van Beten op bob@kbcradio.nl. Als het nu donderdag is, hè. Ja, Marcel, hi.
1: Dag Bob.
0: Hi.
1: Ik ben erbij, hoor.
0: Marcel Duitse.
1: Ik ben even laden in Renswoude. En dan, dan ben ik er ook weer bij.
0: Oh, gezellig.
1: Tot straks.
0: Ja, zo kan het, hè. Je kunt ook nog iets inspreken, een fotootje meesturen of gewoon je verkenbaar maken via een duimpje. Allemaal prima. Onderweg op KBC Radio. De live podcast, nu met de Gibson Brothers. We gaan er gewoon een lekker feestje van bouwen. Zoals altijd bij KBC Radio. Onderweg ook op de middengolf AM 891 en 1008 kHz.

Jordi van den Boer. Ja, ik moet even wennen aan de naam. Je zegt bij zo'n Jordi Boer of Jordi... niet Johnny Boer, nee. Ja, helaas, nee, van het restaurant van de drie... precies. Dat was van de week natuurlijk, hè. Dat is wel fijn natuurlijk, hè. Dat het restaurant Drie Preien is dat in Zwolle. Als enige restaurant in Nederland... de drie sterren mocht houden. En dat was onverwacht natuurlijk, ja. Onverwacht ook dat Johnny Boer zelf natuurlijk overleed een paar jaar terug. Bijzonder allemaal natuurlijk. Heel naar ook. Maar goed, dit was voor de duidelijkheid Jordi van den Boer. Oké. En ik wil het liefst bij je zijn de hele nacht. Nou, ik sluit me daarbij aan hoor. Wat gezellig om samen radio te mogen maken. Dat doen we elke dag live en kicking tussen 11 en 1 uur bij KBC Radio. Onderweg. Al 21 jaar doen we dat samen, ja. We hebben een goed huwelijk, hè. Of zijn we zijn niet getrouwd. Okay. Dan hebben we goede verstandhouding, maar meer dan dat natuurlijk, hè. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ja, op vrijdag, als je dit nu hoort, dan denk je... ja, jammer, ik had er graag bij kunnen zijn. De live podcast op donderdagmiddag bij KBC Radio. Omdat ik naar Knokke ga, ben, al bijna, zeg maar, als je dit hoort. Want daar vindt de Zoete plaats, op het Zoete. Je schrijft Zouten trouwens, maar de Belgen hebben het over het Zoete. Ik ben er een paar keer geweest. Het is een leuke sfeer in de plaats, de kustplaats, de badplaats Knokke. En dan ben ik aan het vermaken. Ja, met mijn zoon een beetje in de auto's kijken en een beetje eten, een beetje gezellig. Kortom, dat was een leuk uitje om in te koppen toen hij dat vroeg. Ik denk, nou, dat gaan we doen. Maar dan hebben we wel een live uitzending missen die we gaan missen. Dat kan natuurlijk niet. Dus vandaar op donderdagmiddag de live podcast. Je hoorde Marcel Duitser al eventjes. Die is erbij. Die is nog even een paar dingetjes aan het afronden. Cowboy Phil, speaking about België. De beste taxichauffeur van Antwerpen heeft zich gemeld natuurlijk met een Bluetooth duimpje. Dat doe ik dan even terug. Philip heeft hem al intussen te pakken. Arjen is er ook bij gekomen. Arjen Breems, net als in de ochtend altijd is hij er nu ook vandaag. Joop van Zijdelaan is er ook bij. Zijdelang uit Stolwijk vandaan. En René Spieker meldde zich vanochtend al. Hoe gek dat ook klinkt, maar dat was zo op donderdagochtend. En op donderdagmiddag en vrijdag is hij er ook bij. Het is overigens alweer wel even geleden, zegt hij. Maar ik ben weer werkende. Ik zit, geloof het of niet, ik zit lekker in Spanje. Wat? Daar rij ik namelijk met uien rond. En daar had ik al een keer een berichtje over gehad, volgens mij, dat... je konden ruiken. Mensen hebben je geroken daar, René Spieker. Hij zegt, ik zit hier nu al 4 weken... en ik heb de dans ontsprongen van het slechte weer. Daar heb ik geen last van gehad. Nou, wel hier en daar wat naweeën gezien. Nu nog 2 rondjes. Morgenmiddag ga ik laden voor Frankrijk. En die los ik dan maandag, want er zit echt wel een weekend aan te komen. En dan is het Spanje-avontuur overigens na 4 weken wel weer over voor dit jaar. Ik probeer het aankomend weekend nog even naar Lloret de Mar te gaan. Om daar met de wagen te staan. Dan heb je goede plekken. En dan is er toch nog even het water ingegaan. Ik ben wel benieuwd trouwens, René, wat de zeewatertemperatuur is. Maar dat laat je me dan maar maandag even weten. Goed? Fijne uitzending. Daar zijn we mee bezig. En voor iedereen alvast een heel prettig weekend. Van René. René Spieker. Goed zo. Nou, leuk om te lezen ook inderdaad. En om tot je te nemen. De MRC Mossel. Goedemiddag, Bob. Ik heb de wekker maar gezet. Ja, die gaat een nachtvaart aan op donderdag. En als je dit op vrijdag hoort, dan heeft hij dat net achter de kiezer. Nou, het liep niet allemaal wat de bedoeling was. Maar uiteindelijk is dat allemaal gelukt om de tocht te gaan maken. De tocht der tochten voor Mammoet Road Cargo. Luc, succes. Een duimpje geef ik ook hier aan Kees Diepens. Die is in mij gekomen. Dat is Kees met een K. We hebben ook Kees met een C. We zijn erbij. We luisteren hoor, onder het genot van een... we zijn klaar met de werkdag. Een biertje en een wijntje. Gelijk heb je Kees, José. Dat zijn 2/3 van de... Dat is 2/3 van de 3 musketiers. En ze zijn erbij. En hondje Buk natuurlijk ook. Dus gezellig. Hey Gerrit, de winnaar toe. Onderweg.

Ja, hij is goed bezig. Hans, gezellig dat je er bent. Johan ACC heeft zich intussen ook gemeld via Messenger. Als ik het vergeet, het is een beetje een raar tijdstip misschien voor mij als je de live podcast samen aan het maken bent met mij op donderdagmiddag. Dus dan doe ik even een blauw duimpje voor jou, dan heb ik die niet vergeten. Maar mocht ik hem wel vergeten zijn, dan is het uit een goed hart. Stuur je nog maar even een berichtje of zo. Vind ik goed. Messenger Bob van Beter of mijn mail bob@kbcradio.nl. Er komen ook wel dingen binnen via studio@kbcradio.nl. Nou, die zie ik natuurlijk hier ook in de studio, dus komt wel goed. Als je dit op vrijdagochtend hoort, is het gek als je zegt goedemiddag Bob. Maar het is niet zo. Het is hartstikke goed gedaan door GG. Gerard Grootkazijn, die is er ook weer bij, zegt hij. Ik ga nog even los in Drunen en daarna rap naar Joop. En dan zeg je Joop. Dan zeg je Joop van Zijdelaan. Nee, dan zeg ik Joop van Treurenburg, Den Bosch. Nou, dan kun je prima overstaan. Wat drinken, wat eten, dat is een goed, ja, goede plek natuurlijk. Een mooi onderkomen om de avond in te gaan, zeg ik dan. Ja, natuurlijk. Helemaal voor elkaar. En doe Joop de groeten van mij. Want bij Joop vierden wij het 20-jarig bestaan van dit programma. Vorig jaar op 6 september. Onderweg op KBC. De live podcast. Met Edwin. Met André. En met nog veel meer mensen.

dat jij 1978, Billy Joel of Billy Joel, wat je wilt. En This Is My Life, ja, This Is My Life podcast zeggen we dan, hè. Messenger Bob van Beten, bob@kwcradio.nl voor de donderdagmiddag aanhangers. En vrijdagochtend Black

0: Edwin Tempelman ga je zo horen. Jeroen Schild is erbij gekomen. Die haakt ook even in. Ook hem hoor je zo meteen. Na het nieuws van half. En nou, misschien jij ook wel natuurlijk, ja. Ik moet even een groet overbrengen in Frankrijk aan Klaas. De Nederlandse Klaas die er al sinds jaar en dag woont natuurlijk. Klaas, bonjour, salut. Salut Klaas, maar of ik ook... Hij zegt, ik zit op dit moment met een stagiair op kantoor. Ik heb natuurlijk de radio aangezet. Of ik even Nathan, bonjour Nathan. Stagiair, zou willen zeggen. Nou, bij deze, bonjour Nathan, stagiair. En dat zal hij wel heel gek vinden via de Nederlandse radio, zegt Klaas. Hij weet het niet dat ik het gevraagd heb, dus... Surprise. Bonjour Nathan, stagiaire. Ça va bien? Dat is ongeveer het enige Frans dat ik spreek.
1: Hier hoor je alle hits.
2: Onderweg.
1: KBC.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Papendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nu vooral files in Limburg en de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 5 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht door een ongeluk. En op de parallelbaan is de vertraging een kwartier. Je kan beter omrijden via de A13. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein. De vertraging is een kwartier. Ook daar geldt omrijden via de A13. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en het andere Knoopend Ridderkerk 2 kilometer file. De weg is dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Europoort volg Ring Oost en Noord via de A16, A20 en de A4. Dus omrijden via de Benelux-tunnel. Het duurt waarschijnlijk tot 12 uur eer dat de weg weer vrij is. En 276 Maasbracht-Brunssum door de werkzaamheden bij Sint-Joost op de A2. Bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer.

0: Duran Duran, The Reflex uit 1984. Ja, toen ik in het begin van de jaren 80, in 82, zat ik voor het eerst op de zender. Ik was 16 jaar en toen draaide je gouden ouwe, zeg maar, uit... maar pak een beetje, laten we zeggen 1966. Dat is mijn bouwjaar trouwens. En dan vond je dat hartstikke oud. Als ik nu zeg dat dit nummer, wat we hoorden... The Reflex van Duran Duran... Flex... uit 1984 komt, praat je over 42 jaar geleden. Moet je toch voorstellen, dan had ik hits gedraaid uit 1940... toen ik begon met radio, maar dat kan niet, hè? Dat kan niet. Ouderwets luisteren naar de radio op een gezellige manier... dat kan natuurlijk wel, want KBC heeft twee AM-frequenties. Hoe leuk is dat? Lekker in mono. AM 891 en 1008 kHz, zo kun je nou eens luisteren. Maar ook op de moderne manieren natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld via de stream, via kbcradio.nl. Allerlei internetradio's. Ik zie hier een fotootje in Dokkum. In Huizen de Boer. Niet te verwarren met Van den Boer. Nee, dit is de boer. Welke boer? Een boer met kiespijn? Nou, zeker niet. Henk is erbij in Dokkum. Leuk om jou te horen op deze dag. Ja, dat is apart, hè? Donderdagmiddag de live podcast die we maken met elkaar. Hey, doe Anneke de groetjes. En lekker blijven luisteren natuurlijk. En goed dat het op donderdagmiddag ook fijn klinkt. KBC Radio uit jouw speakers thuis. Via de internet ontvangen. Messenger Bob van Weten en bob@kbcradio.nl. Ja, de live podcast met de vaste ingrediënten die we op vrijdag altijd hebben. Lekkere ingrediënten ook. Want we hebben natuurlijk koffie. En zeg je op donderdag, nou nee, ik ben toe zometeen aan wat anders. Dan kan dat ook natuurlijk, hè. Daar doen we niet moeilijk om. Maar voor vrijdag is dat wel even handig. Ja, muzikale ingrediënt is altijd Bob Dubbelop. Van 10 voor tot 12 uur op vrijdag. Ja, we hebben wat suggesties binnengekregen om een artiest in de spotlight te zetten. Ik ga even kijken of we dat vandaag ook wel kunnen doen natuurlijk. Op donderdagmiddag de live podcast. Op vrijdag is het gewoon de normale tijd natuurlijk, als je nu luistert. En ja, de muzikale ketting. We maken al sinds jaar en dag met schakelingen van platen, titels, artiesten. Verbinden we met één woordje weer de volgende. Dat doen we echt al heel erg lang. Wij zijn in de donderdagochtenduitzending geëindigd met... ja, waar zijn we mee geëindigd? Oh, we zijn niet helemaal geëindigd. We zijn geëindigd eigenlijk met Back in Black van Akadeka. AC/DC. En daar was een suggestie om Steely Dan daarop aan te sluiten. Ik denk dat we dat ook gaan doen. Met Black Friday. Ja, het is gewoon Black Friday, maar ook weer wel een beetje natuurlijk. Nou ja, goed. Jeroen Schild in de uitzending. Oh, en ik wil nog even zeggen... omdat op vrijdag altijd de kantinejuf, juffrouw Corrie... altijd kipsatéetjes voorbereidt. Ja, dat kan niet op vrijdag als we niet live zitten. Maar nu weer wel heeft ze vanmorgen de kipblokjes gemarineerd... En die gaan de grill in zometeen. Dus voor degene die op donderdagmiddag een kipsatéetje willen hebben... is best wel lekker natuurlijk. Even voordat je vanavond gaat eten... bestel je gewoon via mij. Messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Het zijn de allerlekkerste kipsatéetjes van de hele wereld. En natuurlijk de lekkerste pindasaus erbij... van kantinejuf, juffrouw Corrie. Nou, zo. Jeroen Schild, hij is er bij Jeroen. Hoi.
1: Ja, goedemorgen Bob. Middag.
0: Ja, gek hè?
1: Ja. Goeiedag.
0: Dat is beter. Ja. Vertel.
1: Ben er nog steeds bij hè?
0: Ja, je bent aan het rijden.
1: Ja. Ik heb vanmorgen had ik geladen in Ausleben. En ik ben nog steeds onderweg naar Alkmaar. Het wordt Frans op de Bulde, waar ik vanavond sta.
0: Daar ga je heen, Hengelo, ja.
1: Ik sta nu een beetje, ik rij gewoon een beetje de drukte in Osnabrück. Ja, en dan ga ik vlak voor de grens nog even langs de Aarl even een tabak inslaan. Van me, mezelf en hij.
0: Dat is een beetje Biedeker natuurlijk.
1: Ja, dan ga ik de Frans de Bulde. Ik kom waarschijnlijk net 5 minuten te kort. Maar ja, was 5 minuten op mensenleven. Helemaal niks.
0: Dus, ja, zo moet je ook maar zien.
1: Dat dus.
0: Nou ja, lullig, maar oké.
1: Ik wens jou in ieder geval een donders mooie vrijdag. Een mooi weekend.
0: Dank je.
1: En nou, dan spreken we elkaar volgende week wel weer. Groetjes.
0: Oké. Jeroen, dankjewel. Over de technische tip. Ja, ik weet precies wat jij bedoelt, maar dat is een beetje balans zien te krijgen in het geluid. Maar goed dat je dat even opmerkt, want ik hoor niet alles horen hoe dat bij jou klinkt, zeg maar. Dus dankjewel daarvoor. De barre, Gerrit, ga je ook horen. Cowboy Phil in België. Die ga ik ook even, die heeft een verhaaltje gestuurd, even in de uitzending halen zo. Laten we zeggen, met zijn berichtje. Anneke zit in een dik boek. Oh. Is dat een sprookjesboek dan? Jullie hebben toch een sprookjeshuwelijk, Henk, in Dokkum? Ja, dat stuurt hij even door. Eagle Sky is er ook bij, Peter Leijendekker. En daar is weer Marcel Deutsche. Ja, ik ben er weer hoor. Ik heb intussen geladen in Renswoude voor Italië. Maar dat gaat er in Oldenzaal weer uit. Oldenzaal! Oké. En dan naar Schopman en huppakee naar huis. Heel goed, heel goed. Doe Daphne de groeten. En voor die tijd bestel jij nu bij deze een kipsaté. De kantinejuf, die regelt dat voor je, hè? Dat weet je. Dus helemaal voor elkaar. Ik heb intussen ook van Buk een fotootje gekregen. De groetjes van Buk uit Kaan. Dat is een derde van de drie musketeers. Wat leuk om de hond ook nog even te zien. En José en Kees zijn aan het einde van de werkdag lekker toe aan een biertje en een wijntje. Dus helemaal voor elkaar. Woutje is er ook, Woutje 700. En we zijn erbij. Vanmorgen ook helemaal vergeten te vermelden dat ons bandenwerpertje Jasper Otterspeer, vandaag jarig is. Ja. Daar moet even de felicitatie bij, hè. Dat kan niet missen.
2: Gefeliciteerd!
0: Zo, Jasper, van harte ook van mij, hè, natuurlijk, ja. En Jordi, de reserve-viking en ik, die zijn bijna aan Basel. En dan gaan we eens even kijken waar we dan een klein biertje kunnen gaan doen. Fijne podcast, live podcast. Woutje 700, dankjewel. Ideetje voor Bob Dubbelop komt nu ook binnen van Luc, de MRC Mossel, Steve Harley en Cockney Rebel. Ik zeg, lekker. Zeker, zo zeg jij dat. Net als koffie trouwens, dus ja. En zo'n satéetje van Corrie, mag ik die dan ook bestellen? Dan graag met extra satésaus, jongen. Dat gaan we even doen, Luc. Wat denk jij?

0: Groot hit van de Topic en Becky G niet te vergeten. Onderweg op KWC. Oh, daar gaan we. Ja, de ene naar de andere kipsaté vliegt zometeen de deur uit. Ja, voor de vrijdagochtendliefhebbers, ja, dat zit eraan te komen natuurlijk, denk je. Maar dan weer even niet natuurlijk, ja. Dit is de live podcast onderweg op KBC Radio van donderdagmiddag tussen 4 en 6. Ik moet zelf even wennen aan het tijdstip, maar ik vind het wel hartstikke leuk. Het gekke is, ik heb normaal gesproken vanuit deze studio een geweldig uitzicht, dat blijft zo. Maar dan kijk ik op links en dan heb ik altijd last van de zon. Altijd als de zon schijnt. Nou, dat doet hij op donderdagmiddag ook. En dan kijk ik op rechts, dan komt hij naar binnen toe. Dus ik moet daar eigenlijk de zonwering ook naar beneden doen. Ja, ik moet hier even wat klagen natuurlijk. Hè. Geweldig zo over het water heen, maar het schittert. Je kent dat. Ik moet eigenlijk een zonnebril op in de studio. Maar dat is ook weer een beetje overdreven natuurlijk. Ja. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Zo, lekker bezig met elkaar zo hier. Hè. Ja, toch. Dat dacht ik al. Oh, klaar zegt de stagiair. Die viel bijna van zijn stoel hier. Die hoorde zijn naam in Frankrijk. Nathan. Ja, dat is toch wel hartstikke leuk natuurlijk. Ja, het is even winnen natuurlijk. Hè. Messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Steve Harley en Cockney Rebel als voorstel van Luc om in de spotlight te zetten. Ja, de groep natuurlijk, niet te vergeten. Maar ja, we kennen eigenlijk allemaal Make Me Smile, Come Up and See Me. Tussen haakjes, uit 1975. Maar ik was helemaal vergeten dat er eigenlijk 2 jaar daarvoor het eigenlijk de grote doorbraak was van de Cockney Rebel. Het nummer Sebastian. Dat bereikte namelijk in de Nederlandse top 40 nummer 2. Dat wist ik niet. Het is ook, ik was heel jong, maar daar gaat het niet om. Toch een beetje je inleven in wat de geschiedenis is in de muziek. Maar dit was ik even vergeten. Het is wel een lang nummer en een beetje, begrijp ik toch wel een beetje, het nummer met, dramatisch ook en zo. Nou, wil je de dramatiek niet voorschotelen en ook weer wel natuurlijk. We kijken even of we een smile op de mond kunnen toveren zometeen bij dat nummer. Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ja, er zijn zoveel mensen bijgekomen en die gaan er kriskras doorheen. Weet je wie er ook is? André, was er dan?
1: Middag, morgen Bob, ik zit er ook weer bij.
0: Ja, natuurlijk.
1: En alle luisteraars natuurlijk. Ja, ik ben onderweg naar Vierze. Die probeer ik nog te gaan lossen. En dan hoop ik vanavond weer in RV uit te komen. En dan moet ik morgen vroeg laaien in Moa voor Hees. Ja. Dus misschien dat ik dan gelijk klaar ben. Ik hoop het. En dan gaan we het wel zien. Dus,
0: dat hoop ik ook voor
1: maar
0: je.
1: Wens iedereen vast een heel fijn weekend. En tot de maandag weer. Houdoe.
0: Houdoe. Dre. Onderweg voor Zijdelaan Stolwijk. En nou ja, als het allemaal klaar is, dan lekker overstaan. En een lekkere, voor jou, donderdagavond toegewenst. Ja. Sandra. Sandra is van dezelfde firma, Zijdelaan Stolwijk. Luistert ook even mee. Wat een feest. 2 keer op een dag. In de ochtend en op donderdagmiddag ook nog een keertje. Ja, gezellig, hè? Ja, helemaal goed. Oh, sorry, Jeroen, we zitten weer te piepen. Dat heeft te maken met dat ik van scherm naar scherm ga, volgens mij. Dus ik moet er toch een beetje mee uitkijken. En gewoon lekker hard afluisteren in de studio. En steeds dover wordt natuurlijk, dat weet je ook wel. Mafia looks for the B-man. Wat bedoel je daarmee, Peter? Leien dikke. Ik hoor Sky. Jeroen, lekker satéetje, man. Ik doe er ook nog een lekker rood wijntje bij, alsjeblieft, als het kan. Zo rond 5:30 straks. Ja, dat snap ik wel, ja. Heerlijk, ja. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Nou, voor de ketting gaan we denk ik inderdaad aansluiten met Steely Dan, met Black Friday. Laten we die zometeen nog even horen, maar dat wordt in het volgende uur van dit radioprogramma, jullie eigen programma. Via de Middengolf en via de stream te beluisteren. En op vrijdag ook weer gewoon via barregaanderadio.nl, Hollands Palet en Den Haag Totaal. Laten we even luisteren naar hoe dat klonk in 1973. Met de dramatiek daarin van Steve Harley en Cockney Rebel. Sebastian op KBC. Onderweg.
2: Lady, I'd simply, the candle is

0: Ik heb je gewaarschuwd, hè, dat het pure dramatiek is. Maar dit was wel de grote doorbraak voor Steve Harley en Cockney Rebel in 1973. Ja. Sebastian, kom niet eens toe in een tweede wat dat dan gaat, hè? Ja, zo gaat dat in deze live podcast op KBC Radio. Ja, zo gaat dat, hè? Op donderdagmiddag tussen 4 en 6. Ja, het is een aparte tijd. En vrijdag wordt hij weer uitgezonden, natuurlijk tussen 11 en 1. Omdat ik in knokken ben. Er wordt trouwens een gigantische spits verwacht op vrijdagmiddag. Dus dat zit er aan te komen. Uittocht zo ongeveer. Vakantie natuurlijk zit er een beetje aan te komen. Geen idee, maar oké. Ja, wij gaan nog even door. Sandra. Van Zijdelaan Stolwijk. Ik noemde haar net even. Ze is erbij. Hij zegt, of ze zegt, moet ik zeggen. Destin en Jeroen. Hey, wat maken jullie nou? Die vinden het helemaal niks, dit programma. Wat een wouwse zender is dit. Die snappen het wereldje niet. Nee, dat denk ik ook, Sandra. Zeg, Destin en Jeroen, jullie moeten nog heel wat leren, zeg maar, in het leven. Grapje hoor, maar maak er een leuke dag van. Meer berichten zometeen. We gaan ook Gerrit horen, de Barregaander volgens mij. Eagle Sky wil wat vertellen. Och, er zijn zoveel berichten. Messenger, Bob van Meten. En bob@kbcradio.nl. In de live podcast. Straks de kipsatéetjes van juffrouw Corrie. Die vliegen straks de deur uit, hoor.
1: We are the mighty KBC.
2: KBC.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Dit is Rob Rabbendam met Radio Nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. En zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan 1 jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim €1000 kwijt. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur toen die auto over de kop sloeg. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. 2 mannen die ook in de auto zaten zeiden dat al eerder, maar haar familie kon zich dat niet voorstellen en noemde haar eerder een angsthaas in het verkeer. Verder onderzoek naar het ongeluk loopt nog. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5 jaar, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. En dit was het radionieuws.
2: Dit is eigenlijk de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 4 kilometer file tussen Kelpenoder en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij Knopend Ridderkerk 2 kilometer file. De rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. N276 Maasbracht-Brunsum bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer.

Kunnen we een puntje zetten? Ja, dat was hem hoor. 1975. De tweede grote hit van Steve Harley en Cockney Rebel. Bob dubbelop. Die andere, Sebastian, hoorde je al voor het hele uur. Ja! De live podcast. Donderdagmiddag tussen 4 en 6 op KBC Radio. Voor de wat latere inschakelaars, inhakers. Vrijdags kipsaté-dag. Dat kan, we delen ze uit, maar je kunt niet meer meedoen. Ja, hoe gek dat ook klinkt natuurlijk. Ja, omdat we donderdagmiddag al de kipsatéetjes hebben uitgedeeld. Want ja, intussen ben ik aardig gevorderd op mijn reis op vrijdag richting Knokken voor het zoete, de zoete Grand Prix van België. Om daar te gaan kijken. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, dan kunnen we geen radio maken. Dat doen we wel veel hoor. Vanmorgen al bij Radio M Utrecht. Ja, maar ja, KBC op vrijdag dus niet. Maar wel de ultieme weekendplaat natuurlijk in aantocht. Daar mag je nog even over nadenken als het donderdag is. En dat doorgeven. Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Ik ben benieuwd. En we gaan ook nog de derde schakel van de ketting laten horen. Ja, het wordt een beetje rommelig natuurlijk. Maar ook weer niet. Het valt allemaal wel mee, toch? Eens even kijken hoe het met Gerrit de ballen gaande is. Oh, dat gaat goed. Oh. Ik zie fotootjes bij de tweelingzus van Corrie. Wat is er allemaal aan de hand hier, zegt. Nou ja, kan ik voor de hele Barregaander chat club saté bestellen? Ja, kan. Ja, je hebt korte lijntjes natuurlijk vanwege de familiebanden die er zijn. Met de tweelingzus met Marita. En ja, ik denk dat dit wel een probleem gaat worden, ja. Rekening mag naar Mnop, Wim Grotemoer. Nou, laten we dat gewoon doen. Ja, doe er niet moeilijk om. Zeg, en over de tweelingzus van onze juffrouw Corrie, de kantinejuf. Edwin T. Ja, we zijn erbij. Lekker aan het luisteren. En ook weer lekker aan het rommelen. Met liedjes maken en zo. De truck staat trouwens in de werkplaats. En de doktoren van de blauwe knuppels die zijn druk in de weer om de oude dame weer helemaal top te maken. Ja, oude dame. Deze week 1 miljoen aangetikt. Oh, en 100.000, dat moet er nog even bij. Ja, 1,1 miljoen is dat dus. Geweldig toch? Doe maar even een bakje koffie. Dat is goed. En mijn

idee voor de UWP, de ultieme weg. Ik zit onder wel verder te lezen. Ultieme weekendplaat is Man at Work met Down Under. Dat vindt Harry ook leuk natuurlijk. Hè? Dat is echt Australisch, van 1982. Groetjes en een fijn weekend. En ik heb weer een pareltje gemaakt. Ja, ik kan niet alles laten horen, EWT. Het nummer heet trouwens The Marrow of Life. Nou, ik heb hem intussen binnen. Ja, weet je, we moeten gewoon even kijken met al die liedjes natuurlijk, ja. Want het is een Robert van Platform geworden hier. Ik weet zeker dat Gerrit het graag voor je gaat uitzenden. Met de barren gaande radio zondag. Dat weet ik zeker. Met alle plezier natuurlijk, hoor. Hey, Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Johan, Eagle Sky, Hans. Er zijn nog veel meer mensen die ze hebben gemeld. En die hoor je zometeen. Over AI gesproken, er zit een videoclip bij.

0: Schakel 3 in de muzikale ketting. Ja, het is een beetje nasleep van de ochtend. En dan bedoel ik mee de donderdagochtend, toen we een beetje zijn blijven hangen vanwege de drukte aan het einde van de rit. Oh, nee, donderdagmiddag was het trouwens al, schiepen te binnen. Nou ja, het is nog steeds voor de live podcast donderdagmiddag wat dat er gaat. En misschien ben je net ingehaakt, is het vrijdag voor jou, ook vrijdagmiddag. In het vooruitzicht de ultieme weekendplaat, waar wat suggesties voor binnengekomen zijn intussen. Dat is hartstikke leuk. En ik ben onderwijl even aan het kijken naar het Europees weeroverzicht. Dat schotel ik je altijd om 10 minuten voor 12:30 voor. Maar ik heb het binnen intussen. Het weeroverzicht voor vanmiddag nog en het weekend. Hoe ziet dat eruit in de diverse Europese landen? Dat ga ik je vertellen. En we zijn nog altijd op donderdagmiddag interactief radio aan het maken. Gek als je dit vrijdag hoort, omdat ik naar Knokken onderweg ben gegaan. En daar ga ik je maandag dan weer alles over vertellen. Over de zoete Grand Prix. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Ik kijk even naar een berichtje van, volgens mij is het Cowboy Phil. Ja, die moet nog even laten weten dat hij intussen weer met een taxi, want het is de beste taxichauffeur van Antwerpen. Overigens Leo ook, dat is een vriend van hem. Hij vertrekt nu, zegt Philip, naar zijn volgende klant. Ja, de eerste klant was al met een andere taxi vertrokken. Dus ja, het zijn korte ritten. En daardoor heb ik nu vandaag nog geen 100 euro verdiend. En dat is niet heel veel voor een werkdag. Fijne uitzending, Bob. Iedereen sowieso nog veilige kilometers. En een prettig weekend voor iedereen toegewenst. Veel plezier, Bob, in Knokken. Hijst. Ja, dat moet ik ook zeggen, hijst, hè. Ja. Ja, we rijden toch uiteindelijk via de via het Zeeuwse Groesberg op Zoom, daar zo door Zeeland heen, langs Borselen. Dan gaan we een of andere tunnel door. En dan komen we bij Terneuzen uit. Dat laat ik links liggen. Dat is de stad van de Mossel. Dan komen we misschien op de terugweg nog wel even langs, Luc. Dat zou ook kunnen, maar ik weet het niet zeker. En dan rijden we zo door via de diverse plaatsen. Uiteindelijk Katzand komen we nog doorheen, geloof ik. Ligt eraan wat voor route je kiest. Allemaal om Antwerpen te omzeilen. Terwijl het een mooie stad was, want ik was er een paar weken geleden nog. Maar ja, dat duurde ook 6,5 uur om er te komen, volgens mij, vanuit Nederland. Wat een ellende allemaal op de weg. Sowieso iedereen op de weg, een goede reis. Op de middag, voor het weekend. Het schijnt toch wel een hele drukke spits te gaan worden. Waar dan ook in Europa, maar goed. Eens even kijken hoor. Philip, succes dan. En ik hoop echt dat je nog wat meer honderden euro's bij gaat verdienen. Johan is er ook bij gekomen. Johan ACC. Ik ben benieuwd, Johan. Het is voor mij een complete verrassing. Kom erbij.
1: Ja, goedemiddag deze morgen. Johan ACC is er ook bij.
0: Wat gezellig, Johan. Vertel.
1: Best wel fijn. Ja? Om op donderdagmiddag al het vrijdagochtend weekendgevoel te krijgen.
0: Hoe is dat, ja? Lekker, hè?
1: We rijden hier tussen Hannover en Dortmund over een natte Warschau Allee, oftewel de A2, zoals die genoemd wordt.
0: Ja.
1: Door de meeste Duitsers. Richting Dortmund om morgenochtend te gaan laden. Zodat ik mijn containertje weer naar de haven mag brengen. En dan daar weer even in de file mag staan. Even een klein vervolgje.
0: Ja, ik hoor het, ja. Ga verder.
1: Mijn jeugd heb ik daar vaak doorgebracht in de kroegen, hè.
0: Oh ja?
1: En in de discotheken en zo.
0: Oh ja, natuurlijk. Leuk. Ja.
1: Dat was altijd wel heel tof met een heel clubje, om het maar op zijn Vlaams te zeggen. Maar wel, ventje, veel plezier daar, hè.
0: En dankjewel.
1: Zorg dat je de weg terug ook weer kan vinden, hè.
0: Ja, daar ga ik er wel van uit natuurlijk, ja. We strooien.

maar wel in vroegere tijden. Want hier is heel wat kilo's afgevallen. Dit is een gekke foto dit die je stuurt, Eagle Sky. Ja, heel gek. Donderdagmiddag verkeersinformatie. Als je iets ziet onderweg dat je denkt van dat moet even gemeld worden. Dat kan. Voor de donderdagmiddag geldt het voor de N304. Marcel die stuurt dat door. Renswoude richting Apeldoorn bij Otterlol. Daar is een ongeval gebeurd. En daar zit het tijdelijk helemaal dicht. Dit is voor donderdag. Hè, hoor je de podcast, de live podcast die we maken bij KBC Radio op donderdagmiddag voor een keer. Hoor je het op vrijdag, dan moet je er niks meer doen. Maar anders dan weet je in afval waar het in afval druk zou kunnen zijn. Onderweg op KBC Radio. Ik zeg Queen, waarom ook eigenlijk niet. En I Want It All. Beetje hebberig, maar...

0: Ja hoor.
1: Toen het nog kon met Freddy erbij uit 1989. I want it all. Alles, alles of niets. Ja hoor. De kipsatijntjes vliegen intussen de deur uit. De kantinejuf is daar hartstikke druk mee, juffrouw Corrie. Dus voor de donderdagmiddag liefhebbers, ja, voor het eten uit of in plaats van de avondeten, dat moet je ook niet doen. Dan moet je

twee porties bestellen. Je krijgt overigens wel vier stokjes. Hè? We dachten eerst, doe maar drie stokjes. Omdat het normaal gesproken op vrijdag met vier de lunch is. Maar nu dachten we misschien voorafgaand. Maar Connie zei tegen mij de kantine. Nee joh, Bob, gewoon hup, vier stokjes erbij. Ik heb niet voor niks al die kipblokjes liggen marineren. Anders hou ik ze over. Dat is waar natuurlijk, ja. Dat is waar. Dus kipsatéetje bestellen. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Het weeroverzicht voor Europa. Dat beginnen we altijd in België. Dus daar gaan we voor de vrijdagmiddag, voor de duidelijkheid. Wel zo handig om even mee te krijgen. Droge perioden, die zijn er. Maar ook weer buien. Ook in knokken trouwens. Vooral in het westen kan het soms flink regenen. Ik was er al een beetje op voorbereid. De zuidwestenwind blijft namelijk duidelijk aanwezig. Matig tot vrij krachtig boven land en zelfs krachtig aan zee met windkracht 4 tot 6. Net als op donderdagmiddag dit programma tussen 4 en 6. Mooie titel voor een radioprogramma trouwens. Dat Radio Monique vroeger ook. Windkracht 4 tot 6. Het wordt 9 tot 12 graden in de Ardennen, 13 tot 16 graden in het centrum en in de Kempen. Vrijdagmiddag dus. Ja, dan gaan we de vrijdagavond in en dus het weekend. Ja, hoe ziet dat eruit? Zaterdag start wel op veel plaatsen droog, dus morgen. En ruimte voor zon. En in de loop van zaterdag groeien dan de stapelwolken uit tot enkele buien. Toch ook weer dan. Zondag wisselvallig en een aantal buien op het menu in elk geval. Overigens veel vaker droog en de zon is er ook vaker bij in vergelijking met zaterdag. Nou, dat is in elk geval een aardig vooruitzicht, zeg ik dan maar. Dan eens even kijken naar de rest van Europa. We gaan naar Italië altijd eerst met de komende dagen in de grote steden van Italië een onstuimig weerbeeld. Geregeld ook zware buien, zelfs ook op Sicilië en delen van het zuiden van Italië waar hevige buien met onweer te verwachten zijn in het weekend. Temperaturen overigens wel hoog, in Rome lopen ze op naar 25 graden. Aan de zuidkust van Calabrië en op Sicilië zelfs dik richting 30 graden. 32 graden hier als maximale piek. Nou, dat is behoorlijk. Het noorden overigens blijft van Italië met 20 graden hangen. En vanaf het weekend, dus na het weekend, dan nemen de buienkansen weer af. Voor Spanje, ook daar even een weeroverzicht voor. In het noordoosten wel weer wat buien in het weekend. En voor de rest is het droog, meest zonnig. Warm in Sevilla en Valencia bijvoorbeeld met 27 tot zelfs 31 graden. Een droog weerbeeld daarna? Ja, dat is wel waar. Aan de zuidkust schommelt de temperatuur volgende week al rond die 30 graden. Maar aan de Atlantische kust bijvoorbeeld, daar is het altijd wel koeler. 19 tot misschien tot 22 graden. En dan houdt het een beetje op. Voor Frankrijk geldt in het weekend op veel plaatsen regen. Vooral in het zuidoosten en ook de Alpen, waar we het er straks nog even over hebben, is Zwitserland en Oostenrijk. Stevige buien met onweer erbij. Langs de Rhône en op Corsica is het lokaal echt onstuimig. Felle regenbuien, windstoot ook. En vooral in het noorden en westen, zoals de Atlantische kust, bewolkte periode en wisselen die droge momenten elkaar met af en toe een beetje zon af. Nou. Zuidwest-Frankrijk, Toulouse, Bordeaux. Een buiige start, zonnige momenten ook die er zijn. En Parijs ziet in het weekend een mix van bewolking, zon en af en toe een lichte bui. Temperatuur rond een graad of 16, dat is niet heel hoog. Volgende week gaan de temperaturen weer naar iets boven de 20 graden Celsius. Voor Groot-Brittannië geldt, ja, vooral in Noord-Ierland en het westen van Schotland af en toe wat regen. Londen en het oosten regen. Nou, het is er wel, maar niet heel veel. Temperaturen lopen in uiteen. Edinburgh hier 13 graden tot 18 graden in Londen. Een natte vrijdag en over het weekend gesproken, ja, het wordt overal droger en geregeld ruimte voor zon. Voor Duitsland geldt, in het westen en langs de Rijn wordt het al snel zonniger. Temperaturen die in Freiburg opgelopen naar 17 graden. En ook Berlijn in het weekend is weer zonnig. Na het weekend wordt het overigens overal wel redelijk droog in Duitsland. Zonnig weer houdt aan. Berlijn blijft wel steken op zo'n 17 graden. Wisselvallig weer in de Alpenlanden, Zwitserland en Oostenrijk. Oostenrijk in de Alpen, de meeste buien die intens zijn. Met temperaturen van laag hoor. Bregenz bijvoorbeeld 13 graden. En Wenen, de hoofdstad, komt de temperatuur richting de 20, 23 graden. Iets meer ruimte in het weekend voor zon. Dat geldt ook voor Zwitserland. Op zaterdag regionaal nog een bui. En voor de rest temperaturen die toch wel redelijk stabiel blijven. Zo rond de 20 graden gaan steken. Dat is niet zo heel gek eigenlijk. Wat ook niet heel gek is, is dat we nog heel veel muziek hebben. En veel berichten. Donderdagmiddag de live podcast bij KBC Radio. En natuurlijk kun je dan reageren. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Spreek voor zich. Tot zo nog een half uurtje te gaan. Met natuurlijk de ultieme weekendplaat die op vrijdag om 10 voor 1 bekend gaat worden. More power.

0: Dit is even de hart van de ANWB. In Duitsland gaat komend weekend diverse wegen dicht door werkzaamheden. De A1 Hamburg-Lübeck wordt in beide richtingen afgesloten bij Hamburg-Noorderelbe. De A40 Duisburg-Essen in beide richtingen dicht bij Mülheim. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend. Ook wordt de A1 Osnabrück-Bremen in beide richtingen afgesloten. Dat is tussen Vechta en Kloppenburg. Dat is van zaterdagochtend tot maandagochtend. In Frankrijk is de Mont Blanc-tunnel volgende week nog een keer dicht. Van maandagavond 7 uur tot dinsdagochtend 6 uur. Daarnaast is volgende week de A40 Genève-Lyon 's avonds en 's nachts in beide richtingen dicht. Tussen de Charmoise-tunnel en Bellegarde. Die afsluiting is van maandag tot vrijdag telkens van 9 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend. In België is komend weekend de E40 Brussel-Luik in beide richtingen dicht bij Bertum door werkzaamheden. De afsluiting is van zaterdagavond 8 uur tot zondagmiddag 1 uur. Verkeer in Oostenrijk moet rekening houden met de afsluiting van de Reschenpass, de B180. Er zijn werkzaamheden tussen Pfunds en Nauders. Tot 27 november is de weg afgesloten van maandag tot donderdag, telkens tussen 7:30 ochtends en 6 uur 's avonds. Op vrijdag is de weg dicht tussen 7:30 ochtends en 2 uur 's middags.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: 'Dam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu, na videobeelden bekeken te hebben. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dit is even de hart van de ANWB. Komen vooral files voor in Limburg en in de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Kelpen, Oler en Gratum. Bijna een half uur vertraging door werkzaamheden is de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren richting Maastricht tot maandag dicht. Daarom staat het helemaal vast op de N276 Maasbracht richting Brunsum bij industriegebied Wolfskal 5 kilometer. Verder nog een file op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar.
4: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
5: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique. De stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Gwen Stefani. Dit nummer is trouwens ook al ongelooflijk, 22 jaar oud. En zij is 22 jaar ouder geworden. Ja, we worden allemaal ouder natuurlijk, hè. Onderweg op KBC, de live podcast die we samen maken op donderdagmiddag tussen 4 en 6 uur. Goed dat je er bent. En hoor je dit op vrijdag, ja, dan is het bijna weekend, zeg ik dan. Ah, we hebben sowieso al een weekendgevoel, hè. Lekker is dat, hè. Ja. Ik onderweg naar Knokken om daar tijdens heel veel leuke uurtjes in de regen waarschijnlijk op vrijdagmiddag en zaterdag. Ja, nou, niet echt bepaald het beste weekend voor de bezichtiging van de mooie oude auto's. Dat vindt altijd plaats. Knokken heeft finishpunt en gewoon gezelligheid in de badplaats. De finish van de zoete Grand Prix van België. Zo'n feestje. Het is wel echt een flink aantal jaar geleden dat ik er geweest ben. Ik zit daar met Nick, met mijn jongste zoon. En we overnachten daar ook in de buurt. Niet in Knokke trouwens, weet niet meer waar, maar goed. Vandaar dus de live podcast op donderdagmiddag en vrijdag. Is het toch genieten van de kipsaté van het idee, zeg maar. Ik zag dat Jeroen al aardig aan het knabbelen was. Hij is er goed mee bezig. En iedereen die dat wil, kan bestellen via Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Maar op donderdag, hè, voor de duidelijkheid, is het vrijdag. Ja, dan gaat dat deze keer een beetje aan je neus voorbij. Kun je wel genieten van de UWP, de ultieme weekendplaat. We hebben al een keuze gemaakt, kan ik je vertellen. 10 voor wordt het duidelijk. 10 voor 5 voor, zeg maar. Als bijna laatste nummer in de show van vandaag. Onderweg interactief radio maken en zoveel mogelijk live en kicking. Maar het is ook wel leuk om een keer een live podcast op te nemen. Ja, dat roep ik altijd. Een radio-uitzending is ook een live podcast, eigenlijk, ja. Maar ook wel bij ons met veel muziek erin. Hoe gezellig is dat? Gerben Brouwer is erbij gekomen. Bob in de middag op donderdag, hoorde ik. Het klinkt weer lekker. Ja, het eerste uur was ik er helemaal bij. Tweede uur, dus nu zeg maar niet helemaal. Vanmiddag bij Frans op den Bult. Even gedoucht, een soepje gedaan en een nieuwe toilettas gescoord. Altijd fijn, natuurlijk, ja. En zojuist de blauwe Volvo op de standaard gezet om even via de visbekker Brouwer te gaan eten en een fotootje te maken. En dan rond 6:30 weer even rijden. Oh, ik zie die foto nu ook, ja. Zo. Is dat een wolk of is dat een rook? Er wordt echt flink gerookt thuis, zeg. Niet te geloven. Ah, wel leuk. Hij staat daar voor de deur, ja. Ja, maar die rasjetten. Heel goed. Rond 6:30 dus weer rijden. Hopelijk is de ellende bij Bremen dan wat minder. Qua drukte natuurlijk onderweg. Morgen lossen bij Geesthacht. En dan hopelijk op Wombar gaan. Woudenberg! Dat is de Brabant zit. En Woudenberg dus, Wombarg. De Wombargen zijn het allemaal daar. Nogmaals, veel plezier in Knokke. Ja, dankjewel. En een goede reis. Prettig weekend voor allemaal. En ja, mooie dagen en een dag natuurlijk vandaag ook nog. Ja, helemaal voor elkaar. Zo. Gerbert is erbij. Gerbert Brouwer, dankjewel. We gaan naar BNA. Wilco en Annette via mailtje bob@kbcradio.nl. Nou, we zijn al lekker een tijdje aan het luisteren. Gezellig om jou in de middag ook een keer weer te horen. Dat wil zeggen donderdagmiddag, vrijdagmiddag natuurlijk ook. En bij deze alvast een felicitatie. Oh, ja, dat is waar. Een felicitatie voor broer van Annette en zwager van Wilco. Jan Willem is namelijk morgen jarig.
1: Gefeliciteerd!
0: Ja, die moeten we even een felicitatie doen toekomen. Dat spreekt voor zich natuurlijk. Dus bij deze ook van mij uit natuurlijk en van het hele koor. 10 oktober, ja, 10-10. Wat een mooie datum, hè. 10-10, je zult maar jarig zijn op 10-10. En elk jaar op 10-10 ben je dan weer jarig. Dan word je weer een jaartje ouder. Jan Willem, gefeliciteerd. Hartstikke goed. Nou, voor de donderdag staat er geen wok op het menu in Kaan. Maar wel onder Brussel. Want daar hebben we er een gevonden. Die gingen we, of gaan we maar eens even proberen. Ja, ik moet tegenwoordig en verleden tijd door elkaar halen. Maar dat wordt gecompliceerd, hoor. Hey. Morgen, vrijdag dus, in Nederland lossen. En dan hebben we weekend. Op naar de Betuwe. Doe de groet aan Flipje. Annette en Wilco onderweg voor Kropveld. Uit Emmen. Met z'n twee op de wagen. Met z'n twee op de bok. En dat gaat al heel lang goed, ja. En dat blijft ook goed gaan, natuurlijk, ja. Ik krijg trouwens door van mijn tuincentrum waar ik geregeld kom, dat morgen de kerstshow gaat openen. Ik ben nog niet helemaal in de mood, maar daar sturen ze dan een mailtje over. Om meer klanten te trekken, denk ik dan. Ja, ik ga toch niet kerstballen uitzoeken. Dat verbaast me ook helemaal niet, moet ik je zeggen. Helemaal niet. Marcel Duitser zegt gezellig hoor, zo in de middag. Mag je wel vaker doen. Nou, het bevalt mij ook goed, moet ik je zeggen. Ik moet alleen vanavond het een en ander nog regelen, omdat ik morgen en zaterdag natuurlijk weg ben. Dat klinkt ook weer gek natuurlijk. Maar omdat ik dus het weekend voor een deel weg ben, heb ik nog best heel veel te doen. En voor de liefhebbers op vrijdagochtend van 6 tot 9... wel bij Radio M Utrecht altijd zit. Dus weer vroeg mijn nest uit en zo. Maar goed, oké, dat is voor het goede doel. Dat is de portemonnee. Dat is waar. Gerben is er ook nog even bij met een mededeling via Messenger. Ik ben weer onderweg richting...
1: Wat zat hij nou?
0: Ik ben weer onderweg richting Uit. Morgenochtend nog even laden in Horstel aan de A30. Aan iedereen alvast een fijn weekend gewenst. En is er voor mij nog een kipsauteetje? Met een beetje bami? Ja, dat weet ik niet. Ik zal het even harder roepen. Corrie, is er ook bami? Oké. In elk geval wel kipsauteetje voor jou, Gerben. Dat komt voor elkaar. En misschien ook een glaasje bier. Ja, dat snap ik wel, ja. Ja. Voor de donderdag bijna avond, zeg je. Dat is logisch natuurlijk, ja. Hé, hey, en Alwin is erbij gekomen, maar dat is gezellig. Goedemiddag, Bob. Eindelijk kan ik weer eens meeluisteren. Ik kwam er alleen laat achter dat het nu was. 'S Morgens kan ik tegenwoordig namelijk... dan ben ik vaak aan het lossen en met laden gaat het dus niet. Dus ik heb eigenlijk qua programma's al aardig wat gemist. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Maar ik ben er nog, hoor. Nu onderweg naar Vuren om daar nog even wat te eten en te drinken. En dan morgen naar de Maasvlakte containertje wisselen. Dan naar Coevorden koppelen en terug naar Rotterdam. En dan komt echte zaterdag in beeld nog even laden. Ook nog in Heer Hugo Waard in Noord-Holland dus. Voor Hogeveen in Drenthe. En die gaan we dan lossen. En dan heb ik toch wel weekend. Nou, dat mag toch ook wel. En ik hoorde iets van saté. Graag naar mij. Een lekker kipsatéetje met de lekkerste pindasaus van kantine juffrouw Corrie. Groetjes aan iedereen. En van de hond van Chase natuurlijk ook een pootje. Ja, het is weer gezellig. Hey, Alwin, maak er een goed weekend van. En dat zegt hij voor iedereen natuurlijk ook. Onderweg op KBC. 14 minuten over 5:30 als je de live podcast meemaakt. Ja, ik zeg dat toch maar een keertje. Dat vind ik toch eigenlijk wel leuk om te zeggen. Want het kan ook vrijdagmiddag zijn natuurlijk. In elk geval nog een minuut of 10 maximaal verwijderd van de UWP, de ultieme weekendplaat. Dit is Simply Red. Friday night.

0: Het kader van niemand is perfect. Niemand is perfect. Nobody's perfect. Maar perfecto. Dat klinkt wel lekker, hè? Van René uit Noord-Brabant. Natuurlijk, René Schuurmans.
1: Ja! Het is weer zo perfecto.

Ja, hoe lang draait deze René al mee? Best wel lang volgens mij. Ja hoor. Het is wel heel erg lang geleden. Ik denk dat het al was een beetje, ja, richting 20 jaar geleden gaat. Dat ik René voor het eerst de hand schudde. Overigens heb ik dat niet zo vaak gedaan. Want toen kwam hij in de studio bij de Wereldomroep in Hilversum. Dat was een gezellige vent, vond ik hartstikke leuk. Ja, ik heb hem een keer of twee gezien, niet heel veel. Maakt niet uit. Je hoort hem wel graag bij KWC, dat is mooi. Dat was hij dan met zijn nieuwe single. Perfecto! Hans is intussen aan het smullen geweest. De Viking, hè, voor de duidelijkheid. Hij heeft lekkere dingen gehad. Ja, je had ook een kipsatéetje kunnen pakken bij ons, Hans. Maar dit is ook niet verkeerd, denk ik dan. Broodjes, toch even een bakje koffie. Nog even voor de... Je gaat nog even doortrekken, denk ik, hè? Bob, veel plezier in Knokken in België. En een goed weekend. En tot maandag. Hans, jij ook een goed weekend alvast. Groeten aan de thuisfront, zeg maar. Ja, we beginnen een beetje het einde van de rit naderen. Voor wat betreft de live podcast. En de onderweg op vrijdag natuurlijk, ja. Het was niet op vrijdag een live en kicking, maar de donderdagmiddag live podcast. Ja, dat was wel leuk een keertje inderdaad. Bij mij is nog steeds het zonnetje erbij op donderdagmiddag, ik moet je zeggen. Zo wil je het weekend wel in. Knokken is volgens mij heel veel regen met de zoete Grand Prix. Ja, nou ja, het is niet anders dan. Onderweg op KBC, nog een berichtje van Chippy Martin. Och, daar is hij. Ja, bijna, ik zou het bijna vergeten. Maar gelukkig is er morgen de herhaling. Donderdagmiddag hij is erbij, Chippy van Zeeman. Iedereen een fijne avond gewenst. Nou, voor jou ook. En een fijne vrijdagmiddag. Dat staat hier. Martin, Chippy, Martinus. Onderweg op KBC. Ik denk dat we er ruimte voor gaan maken. Voor de ultieme weekendplaat. En eigenlijk vind ik Down Under van Man At Work best een hartstikke lekker idee. Dus ja, dan kun je twee dingen doen. Niet doen of wel doen. Maar met dat nummer rij je toch heerlijk het weekend in. Er zijn wat mensen die gaan afhaken. Dat snap ik. Lekker naar het avondeten in gedachten al. Of misschien nog even snacken tussendoor. Kipsatéetjes bestellen via mij. De lekkerste kipsatees van kantinejuf, juffrouw Corrie. Messentje Bob van Beven. Bob het K.

0: er rond bij is, waar het al flink het weekend is begonnen voor hem. Ja, met 8 uur tijdverschil met Nederland is dat natuurlijk logisch in Brisbane. Ik ga jullie allemaal een lekker weekend wensen. En het was heel leuk om de live podcast te maken op donderdagmiddag tussen 4 en 6 uur. De kipsatentjes zijn bijna op, dus het was een goede timing wat er allemaal gemaakt moest worden op de donderdag. En voor de vrijdag, ja, wens ik je nogmaals een heel lekker weekend alvast. Het was een feestje om samen radio te mogen maken. Ik ga maandag vertellen hoe de knok is geweest bij al die oude auto's en hoe de sfeer was in de bandplaats Knok in België. En doe voorzichtig, want je moet misschien nog heel wat kilometers maken. Dus wat mij betreft, tot maandag. En blijf lekker luisteren naar ons, hè.
1: Bon weekend naar Hollande et bon weekend naar reste du monde.
0: Ja, ja, Klaas uit Frankrijk. En Nathan, de groet ook. Zullen we zeggen tot maandag?
2: Tot volgende week.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl. De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
6: Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over het verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. Historici vonden geen bewijs dat Wilbrink gevangen heeft gezeten in het kamp en ook andere beweringen uit zijn oorlogsverhalen worden betwist. Het comité bracht dat nieuws niet actief naar buiten, maar zegt herdenkingsorganisaties wel te hebben gewaarschuwd. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1.000 euro kwijt. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken was de brug afgesloten voor groot onderhoud aan de beweegbare delen. En ook ligt er op meerdere plekken rondom de brug nu nieuw asfalt. De scheepvaart moet nog even geduld hebben. Daarvoor blijft de brug nog dicht tot maandagmorgen 9 uur. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. En dit was het radionieuws.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging is er op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Hodendrecht en Breukelen 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Een 30 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Kelp en Oler en Gratum 6 kilometer. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 9 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Door de werkzaamheden op de A2 bij Maasbracht 3 kilometer stilstaand verkeer. Het staat ook stil daardoor op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 5 kilometer file.

0: station. Jouw station.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
5: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer file, kwartier vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oder en Gratum 5 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad, de rechterrijstrook bij Purmerend is dicht. 6 kilometer file, 20 minuten vertraging vanaf rit Averhoorn. Door een ongeluk op de A15 Gorinchem-Rotterdam tussen Hardinxveld, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden op de A2.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
5: Dit is Rob Ramadan met Radio Nieuws. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Tot nu toe is de hoogste adviesprijs ooit €2,73 per liter. Dat was eind september. Gisteren kwam er een cent bij en vandaag weer 1,4 cent... naar een prijs van een ruime €2,72 per liter. Als deze dagelijkse verhogingen doorzetten is morgen een nieuw record een feit. De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73,2. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2... Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blaricum. 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 5 kilometer file.

0: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar Kitchen Makeover. Makeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Dan met de hoofdpunten van het radionieuws. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Sint-Joost een kwartier op onthoud. A7 Horen richting Zaanstad voor Purmerend een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop het Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd door de werkzaamheden op de A2.
8: Radio Moni, de stem van de Noordzee. Radio Monique.
9: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: Radio Nieuws. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Dat melden Italiaanse media. De totale waarde daarvan wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten de beveiliging uit te schakelen bij een van de bekendste wijnhuizen van het land. Ze hadden 2 vrachtwagens nodig om de wijn mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is in de zuidelijke helft van het land. De langste files op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratem en Sint-Joost. Een half uur vertraging door werkzaamheden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is door werkzaamheden dicht. Tussen Sint-Joost en Roosteren, dat duurt nog tot maandagochtend. Op de A6 Emmeloord richting Muiden voor Lelystad, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging. A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvega en Heerenveen, een kwartier. Daar staat een auto met pech. De N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 in Koningsbos, 3 kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A2.

alweer een minuut of zeven met de show bezig, inclusief het nieuws. Soft Cell hadden we net, Jennifer, Juniper en Donovan. Een liedje van Donovan uit de jaren 60, een beetje gedateerd, maar heel veel liefhebbers nog van zijn muziek. Radiovrienden, we zijn weer van start met een verse aflevering van ons Zoute Uur. En daarin hoor je de parels van de offshore stations. Als een eerbetoon, zo bedoelen we dat. Jimmy Cliff en Goodbye Yesterday. Amazing.

0: uit de jaren 60, Status Quo. Ik heb het wel eens eerder verteld. Een technische collega noemde mij soms Kwark ter Hamster. En hij had daar zelfs een jingle van gemaakt. Leek mij leuk om die eens in dit programma te laten horen. Hij gaat de jingle in zijn archief zoeken. Wordt vervolgd dus. Maar eerst Leo Sayer en de volle glazen, de long tall glasses.
1: Nou zeg, Kwark ter Hamster. Het is tijd voor...

0: U of je luistert nu naar KBC Radio via de Middengolf of via de stream. Onlangs kwam ik in het blad Argus een leuk artikel tegen van redacteur Rijn de Storm. Hij schrijft: de radio is er om naar te luisteren. Wie iets over de radio wil weten, is doorgaans op andere bronnen aangewezen. In 1949, mijn geboortejaar, dat van deze presentator dus, verscheen de radio-encyclopedie van J. van Zuylen, die als puzzeldokter bekend stond als dokter Lastpost. Het boek stamt uit de hoogtijdagen van het medium. Het legt onder meer uit hoe een radiolamp werkt en wat er nodig is voor het geluidseffect van een hartstochtelijke kus. Ook bevat het een overzicht van honderden zenders, toen al gerangschikt naar golflengte. En verder staat erin dat de radio wel wordt gehoord, maar dat het aan de nodige aandacht ontbreekt. Ook toen al, grappig.
1: Dit is Mark Jacobs in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Dan met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer, morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 500 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant en in Limburg door de afgesloten A2. Wat al verder opvalt op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Een file met een half uur oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Utrecht en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. A4, daarna richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft 1 kwartier. A27, Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging.
11: Radio Moni, de stem van de Noordzee. Radio Moni.
12: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamicoboek.eu.

0: tweede deel alweer van de show. En net gepasseerd, Bankman Turner Overdrive. En You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, leuk om deze groep er eens voorbij te horen komen. Vandaag voor jou speciaal op KBC Radio. Waarom?
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

drie keer de Detroit Spinners gehad. En de laatste in de drie was er een getiteld Working My Way Back to You. Ja, de Detroit Spinners, bekend als de Spinners in de Verenigde Staten, namen het nummer in 1979 op als een swingende soul medley genaamd Working My Way Back to You. / Forgive Me Girl. Het nummer werd een enorme hit en bereikte begin 1980 de eerste plaats in de Britse hitlijsten. Hopelijk tref ik je snel weer aan de radio. De muziek gaat gewoon door, dus blijf bij ons. Blijf bij KBC Radio. Fijne dag nog.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Die weet een spannend kinderland, oh moet je nou eens horen. Dat heet het avonturenpark en het is in Hellendoorn.
3: Overijssel.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Rob Ramadan met Radio Nieuws. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment, omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegden aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover het radionieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2... Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Haagestein en Werkendam. 3 kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Dit is Rob van Dam met de hoofdpunten van het radionieuws. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier oponthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuwleus en Knoopend Lattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. 1 uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
9: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
10: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit.
10: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
9: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
10: Oh, dat is mooi.
9: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
11: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
12: Het geluid van Middelgolf.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.
4: Dit is Rob Ramadan met Radio Nieuws. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Relschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd en was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. En tot zover het radionieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast en in Limburg door de afgesloten A2. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knopend Oude Rijn, ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knopend Ketelplein, een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Zwolle Centrum, een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knopend Ham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. We are.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Rob Papendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukspits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintham en Nuland 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
5: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden, dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers wonen in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen korter te worden. Er staan nog 350 kilometer bij elkaar. De meeste drukte is er nog in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. De files die verder opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Born en Echt, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 20 minuten. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle Centrum, 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein, een half uur vertraging.
8: We

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Rob Rabendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. En in Brabant is niet veel vuur.
2: Wijzen naar de paramilitaire reserve die al sinds vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Gelderland en Utrecht. De langste files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. En op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorsten en Zwolle-Noord een half uur vertraging.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Ah!
3: Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
8: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
10: Dit is Ewald van Lint met het Radio Nieuws. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag, die over 1/2 jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier op onthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein, een kwartier vertraging.

0: Dit is KBC Radio. Altijd jouw
1: station. Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com. De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort, voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Linnen en Maasbracht een kwartier. De N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen Maasbracht en Koningsbos een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A2.

Het is Ewald van Liemt met het radionieuws. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Die vroege start leidt tot discussie omdat het ijsmaken bij hoge temperaturen enorm veel energie kost. Ijsmeesters en verduurzamingsexperts pleiten voor een latere opening of slimmer energiegebruik. Maar toch willen veel banen niet later open vanwege strakke wedstrijdkalenders van de KNSB en de ISU. Daarnaast staan schaatsers alweer te trappelen, waardoor veel banen de deuren in oktober al opengooien. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
2: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
3: Wil jij je

0: privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ja, Brik, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serial Wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, Wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serialantenne.nl. Serial Wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Brikken, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

0: hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Betogers bekogelden de politie met molotovcocktails en stokken en staken een stadsbus in brand. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in om de situatie weer onder controle te krijgen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft het geweld tegen de politie scherp veroordeeld. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Verenigde Arabische Emiraten na onderzoek. De 29-jarige man viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl, maar werd later overmeesterd. De co-piloot bleek al jaren extremistisch te zijn en reisde 2 keer eerder af om zijn doelwit te verkennen. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,5.

6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel, wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Ze maken zich grote zorgen over het gebrek aan tegenmacht en het snelle instappen in een minderheidskabinet. Ook de aanpak van box 3 en het uitblijven van bezuinigingen op sociale zaken stuiten op veel onbegrip. Partijleider Jessicus krijgt het verwijt te weinig strategisch te zijn, wat volgens critici zorgt voor slechte peilingen. Sommige prominenten stellen zelfs voor dat de VVD beter naar de oppositie kan vertrekken om daar te herbronnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Ah! Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
13: Radio Monique, de stem van de Noordzee.
14: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
9: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
8: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
9: Topvoorzetramen.nl.
10: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op 2 agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20.

0: Onbekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Ah!
1: Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.